0: Hoi.
1: En dat zijn we op die Nuchalk video.
0: Als hij nou dat hij posmaakt, hij goed als het slaagt, goed is om staat gelaag.
2: 91.1 FM.
0: Hoi.
3: There you go. This is Dayagi Alfred.
4: This is Russ Dibo.
5: This is Shiri Pasternak. Fence. This is Melina Niawapan Lebokan Massimo.
6: This is Kanahus Manuel.
7: Yo, this is Glenn Coulthard.
8: Queen Indalouisi Pam Pometer.
9: This is Arthur Manuel. You are listening to Nuhawk Radio, broadcasting from
10: Southern Nuhawk Territory.